0: de allergrootste artiesten hoor je hier. High with the sugar babes. We draaien ze allemaal.
1: Hi, this is Bryan Adams.

0: 9.
1: Club FM. No bullshit. Just hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Hallo, ik ben Milo en je luistert naar Club FM.
1: Club FM. You don't know.

van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt. I only want you when you go. FM. No bullshit, just hits.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Helemaal, het is dinsdagochtend 15 oktober. Welkom hier bij Club FM. Ja, we zitten helemaal klaar voor eerst. Tot 10 uur is dit de ochtend. Een goeiemorgen allemaal.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.
2: En dansant dans un club comme d'habitude, j'ai aperçu à travers le fumigène le regard du disc jockey. Nos yeux se sont rencontrés seulement un instant, mais depuis, je suis tout feu, tout flamme.

Dag, welkom hier bij Club FM. Hopelijk staat de koffie klaar, want we trekken samen de ochtend op gang. Buiten is het nog fris, maar wij zorgen meteen ook voor de juiste muziek om rustig wakker te worden. Ja, en normaal gesproken als iemand wakker wordt van de wekker, dan snoezen ze zo gemiddeld 3 keer. Als jij nu al voor de eerste keer op bent, proficiat, dan verdien je zeker een leuke plaat op deze dinsdagochtend. Misschien hoort deze wel bij jouw favorieten, wie weet. Phil Collins is dit, Another Day in Paradise. Een goeiemorgen, tot 10 uur is dit de ochtend hier bij Club FM. Ik ben Guy de Bakker. She

Becky G hier bij Club FM. 13 over 7, goedemorgen. We starten de dag met veel wolken, af en toe nog wat lichte regen. Vanmiddag trekken er nog enkele buien door het land, maar vanaf dan zou er meer en meer opklaringen verschijnen. Het wordt opvallend zacht. Voor de tijd van het jaar temperaturen kunnen oplopen tot zo'n 19 graden in Oost-Vlaanderen. Morgen ziet het er zelfs nog iets beter uit. Na eventueel ochtendmis krijgen we flink wat zon met aangename temperaturen zo rond de 19 graden. Alleen met andere woorden, het is zo'n beetje, ja, nazomer. En momenteel in Oost-Vlaanderen, het is 11 graden.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Straks hebben we voor jou trouwens ook nog Kate Ride hier op deze dinsdagochtend. En dit was Toto. De mannen die we kennen nog wel van onder andere Afrika. Maar dit mag er best ook zijn, hè? Pamela. En nu Tina Turner met It Takes Two. We gaan even naar de zomer van 1990 hier bij Club FM op deze dinsdagochtend.

Ryan hier bij Club FM. Ja, even terug naar 1980, want ik heb voor jou Robert Palmer klaarstaan. Die had toen een groot hit met deze Johnny and Mary. Werd trouwens België hetzelfde jaar de allereerste autostradenverlichting op grote schaal ingevoerd. Ons land werd zelfs bekend als een van de felst belichte plekken in Europa. Vanuit de ruimte waren we trouwens ook volledig zichtbaar. Je moet het maar meemaken. Hey vrienden, zeer goedemorgen als je net wakker woont. Neem een ontbijt, een tasje koffie en zet de radio maar wat harder. Ik ben er nog tot 10 uur.

0: Hij is ondertussen ook al een hemelse vriend, deze Scatman John. Hij stotterde een beetje, maar als hij aan het zingen was, had hij er geen probleem mee. En dat horen we dikwijls, hè. Hey vrienden, straks komt er een andere Taylor Swift nog voor jou. Backstreet Boys komt er ook nog aan. En Boys to Men. Dat allemaal voor straks zien dat ik heb.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Cure met In Between, deze klassieker uit 85 trouwens ook. Toen de cassettebandjes nog overal lagen, waar was die tijd zeg? De cd was toen nog toekomstmuziek, maar een paar jaar later maakte we kennis met dat medium trouwens ook. Hè. Tegenwoordig hoor je er ook niks meer van. Nu is het allemaal op pc. En nu Taylor Swift hier.

iedere avond tussen 8 en 9 krijg je alleen maar muziek van de jaren 80. Je moet maar eens luisteren. Bad Boys Blue was dat en You're a Woman. Ik heb nog voor jou dit uur de Backstreet Boys.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: 8 uur geworden hier bij Club FM op deze dinsdagochtend. Straks is Madonna, maar ik heb voor jou eerst Gompie. We gaan terug in de tijd met Who the Fuck is Alice.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.

Op een dinsdagochtend hoor je dat allemaal dan hier bij Club FM. Dat de stem was achter de kompie was trouwens ook die van Peter Koelewijn, de Nederlandse zanger, producer en songwriter. En het werd een groot hit in 1995. Hè. Hey, welkom hier bij Club FM. Het is dinsdag, we kunnen nog zo'n nog niet uitkijken naar het weekend. Het is nog een beetje ver weg, maar we kunnen al wel genieten vandaag en morgen van stralend weer eigenlijk. Hè. En nu nog eens terug naar de jaren 80 samen met Madonna. Who's That Girl? When you see

Morgen nog even naar de Dendermonde, want de gekantelde vrachtwagen gisteren heeft daar voor zware verkeershinder gezorgd. Het ongeval gebeurde op de rotonde aan de Hoogveld. De rotonde bleef urenlang afgesloten terwijl de vrachtwagen moest worden getakeld. Het verkeer werd omgeleid en de omliggende straten ontstonden lange files.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

Samuel is best, hè? Zijn dat we binnenkort een nieuwe single horen van deze Spice Girls? Want ze zouden terug bijeenkomen. Eenmalig wel. Maar ja. Ja, het burgercollectief Darkwater 3M, dat gezin ondersteunt in hun juridische strijd rond PFAS, vervuiling door 3M in Zwijndrecht, waarschuwt inwoners voor een aangetekende brief die door het chemiebedrijf wordt verstuurd. Volgens het collectief vraagt 3M daarin om verschillende verklaringen te ondertekenen, maar blijft inhoud van de brief erg vaag. Daarom vrezen ze dat de mensen die het document ondertekenen zichzelf kunnen benadelen in de lopende rechtszaak tegen 3M. Daarom roept de burgercollectief de betrokken gezinnen op om voorlopig niets te ondernemen met de brief.

nog even aan steken. Gisteren hadden we het er trouwens ook over, hè, want er heeft een Roemeen van 36 jaar twee keer door de praktijk van zijn partner gereden. Je weet wel, die tandartspraktijk. Eerst ramde hij de voorkant van het gebouw, daarna keerde hij terug om ook de langste achterzijde schade aan te richten. De praktijk werd grotendeels vernield. De man was niet onder invloed en werd meteen opgepakt en verscheen voor de onderzoeksrechter. Volgens de eerste vaststellingen liggen relatieproblemen aan de basis van de feiten. En nu Roxette hier bij Club FM.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: zaken. Om 10 uur komt Peter de Wit, dat is iets meer dan een uur dat hij hier is. Maar we hebben daarvoor nog Level 42, onder andere straks. Ik heb ook nog muziek van Mario 5. En ook nog De La Soul, die komt ook nog even lang. Dus die gaat voor de spiegel staan. Dan kan je ook wel even napijzen welke plaat we gaan draaien. Hier bij Club FM, de Vlaamse Regenradio op deze dinsdagochtend. En nu een beetje Frans bijschaven. Dat mag altijd op een dinsdagochtend. Hè. Dit is Frans Gaal.
1: No.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
2: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
3: Zeer goedemorgen, 9 uur geworden, nog 1 uur ochtendradio. Dan is er meteen nog Peter, die gaat u meenemen tot de middag. Allee, vooruit, je zit er goed bij Club FM. Goedemorgen.
2: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt. Club.

laatste uur van Wakker met de Bakker. Straks gaan we ook naar Aalst, want jongeren die roepen op sociale media op om het VTI in Aalst in brand te steken. Straks meer details hier bij Club FM op deze dinsdagochtend. Goedemorgen trouwens.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

even naar Aalst, want de politie in Aalst neemt extra maatregelen vandaag nadat op sociale media oproepen zijn opgedoken om het VTI daar in brand te steken. De berichten verschenen na een incident waarbij een leerling gewond raakte. Volgens de lokale politie worden de dreigementen ernstig genomen. Daarom wordt een grote politiemacht ingezet om de school en de omgeving te bewaken. Burgemeester en politie benadrukken dat ze op alles voorbereid zijn om de situatie nauwlettend op te volgen.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

grootste artiesten, die krijgen hier gewoon 24 uur of 24 hier bij Club FM. We draaien 15 hits. En dat was dus een eentje van een Simple Minds hier, Sanctify Yourself. En deze man die staat graag voor de spiegel. Of hij belt gewoon aan de deur. Dat gebeurt ook nog wel een keertje. We gaan terug naar 1991, want toen had hij een hit. Deze De La Soul en Ring Ring Ring. Hey.

We starten bewolkt met wat lichte regen, in de loop van de dag opklaringen en klimt het kwik tot 20 graden. Ook woensdag en donderdag beloven zonnig te worden. De temperaturen zitten rond diezelfde 20 graden. Voorlopig blijft het dus nazomeren. Join the club.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
2: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
4: Goedemorgen.
5: Club FM.

Straks krijg je meer van Peter uiteraard hier bij Club FM. En wij zijn graag morgenochtend terug vanaf 7 uur. Maak er een aangename dag van hier bij Club FM. Tot morgen!

0: ETOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.

Het was in het jaar 1990 het absolute doorbraaknummer voor Enigma. Het werd de nummer 1 niet in maar liefst 24 landen, waaronder ook hier in ons land deze Sadness. Het is bijna 5 minuten over 10 uur. We zijn dinsdagochtend 13 oktober en tot 12 uur is dit Club at Work. Nagi van zo net tussen 7 en 10 uur.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.

Sing van Whitney Houston is de originele versie van Dolly Parton uit 1973 dat ze zelf schreef, een intiem, breekbaar meesterwerk met een bijzonder verhaal. I Will Always Love You, hier bij Club FM, de radio die altijd in jouw buurt is met de beste hits. 24 uur per dag hoor je ze hier. Dit is nu TLC en Waterfalls.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Stekene is een autobestuurder twee keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gentbrugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd. En volgens de betrokkenen is dit de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De twee reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen opblijven tot 2035.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

Het nummer waar ze in 2008 in één klap wereldwijd mee doorbrak. Lady Gaga en Just Dance. En dit zijn de boys van AA. The Sun Always Shining on TV.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

Het was een van zijn meest gedurfde iconische nummers uit zijn solo-carrière van George Michael. 1990, Freedom. Zometeen nog muziek van onder andere The Bangles en Brian Adams en Melanie C. Na deze Insubordia en The Pet Shop Boys.

Het was de allereerste hit voor Captain Hollywood Project in het jaar 1992. More and More. Ik kan je nog heel wat aanbieden in dit uur. Het zijn alleen maar de allerbeste hits hier bij Club FM. In deze Club at Work hier op deze dinsdag voormiddag nog tot aan 12 uur. Tot aan Jasper.

Martin Garrix en U2 met Un Fireflies. En dit waren zo net Allison en One Public. In Your Eyes. En dit zijn de bingo players hier in Club at Work.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Het nummer waarmee het Noordse pop duo de Bobby Sox het Eurovisie Songfestival won in 1985. Let It Swing. Welkom bij Club FM. Hier hoor je niks anders dan alleen maar de allerbeste hits. Via onze 2FM-frequenties en in heel Oost-Vlaanderen via dat digitaal kanaal DAB+. Dit is nu The Firm en All Together Now.

0: Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder moet met de begrotingsonderhandelingen. De gesprekken daarover zitten muurvast. De MR wil pas verder praten als er geen btw-verhoging meer op het programma staat. Ja, dat maakt het moeilijk natuurlijk. Heeft de Wever nog andere opties? Ja, een meerwaardebelasting eventueel. Nog eens een extra tax op bepaalde spaargelden, maar ja, dat is natuurlijk tegen N-VA-principes. De Wever moest normaal vandaag de begroting voorstellen in het parlement, maar dat is uitgesteld, zoals u weet. En de nieuwe deadline zou eind deze maand liggen, om te vermijden dat we moeten overschakelen op een noodbegroting, want dat zou de Wever niet respecteren, zei hij al eerder. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat verklaarde Vlaams minister van Media Sieltje van Achter bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT voerden gisteren actie en eisen nieuwe onderhandelingen. Omdat de VRT zo'n 10 miljoen euro moet besparen bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Maar Sieltje van Achter wil naar eigen zeggen wel eens mee kijken hoe de omroep die besparingen kan invullen. Maar over discussiëren of praten, nee, dat kan niet meer. In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Gisteren en eergisteren waren er al gelijkaardige aanvallen en ze zijn het werk van de Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen tegen de regering. Saudi-Arabië steunt die niet. De Houthis vallen daarom sinds vorige week regelmatig doelwitten in Saudi-Arabië aan. Er kwamen al zeker 13 mensen om en honderden anderen raakten gewond. Het is eerst bewolkt met mogelijk wat lichte regen. Daarna opklaringen. De temperaturen gaan vandaag tot 20 graden. Ook morgen en donderdag wordt het vrij zonnig en temperaturen die mogelijk 21 graden halen. Ja, voorlopig blijft het toch nog een beetje nazomeren.
1: Join the club.

Het nummer dat in de herfst van 1981 wekenlang de Nederlandse en de Vlaamse hitlijsten domineerde. Anita Meijer en Why, Tell Me Why. Dit was in 1983 een samenwerking tussen James Ingram en Michael McDonald. Je hoort nu bij Club FM deze Jij Mo Be There.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Invallen van Eurythmics bewees Annie Lennox met dit nummer definitief haar kracht als solo-artieste. Walking on Broken Glass. Zometeen veel plezier met Jasper Kool tussen 12 en 2 uur hier bij Club FM. En wij zitten hier morgen terug om 10 uur en dan zitten we in het midden van de week. Tot morgen!

Hopla, die maandag heb je volledig opgevinkt. En dinsdag, daar zijn we nu volop mee bezig. En we gaan het tempo meteen ook hoog leggen voor deze dinsdagmiddag met Fioco en Aflito. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent daar aan de andere kant. Ik zorg voor de goede muziek. Jij misschien voor jouw middag eten. Ik zorg alvast voor John Lennon, komt eraan. Ik heb dan gewoon al zien passeren. Jeroen van der Boom komt eraan, Meteor. Ik heb Mr. Mister ook al zien passeren. En nu Shelle nog eens bij Club FM. Niet met A Love Bizarre, wel met een andere hele grootheid van hem. The Glamorous Life. Goedemiddag, welkom bij jouw lunchbreak. En fijn dat je erbij bent. Ah ja.

Camille Dont en Oh My God van een paar nieuwe album 9 Levens. Wel, ik hoop dat ze er dan toch nog niet de vingers kwijtgeraakt. Dan kan ze nog heel wat nieuwe muziek maken. Ik hoor dat ook trouwens van deze Jack Jones. I Got You is dit.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Dit zijn de hits van Club FM.

het is weer al bijna die tijd van het jaar, hè, dat we John Lennon nog eens mogen bovenhalen samen met Yoko Ono, onder andere voor de heerlijke kerstsongs. Maar ondertussen, doorheen het jaar, mogen we ook genieten van deze heerlijke rockplaat. Nobody Told Me, te hoorde je tijdens jouw lunchbreak hier bij Club FM. En als we dan toch al bezig zijn over die kerstperiode, dan kunnen we misschien toch ook al eens nadenken over de goede voornemens, want ja, dat is ook dan traditiegetrouw iets wat erbij hoort. En dan komt deze misschien ook eens wel voorbij. I promised myself. Ja, ik doe dat niet meer hoor, die goede voornemens, want ik wil het toch niet volgen.

0: techmiljardair Elon Musk heeft sinds juli al meer dan 247 miljoen euro gedoneerd aan republikeinse groepen en zijn Super PAC, zijn politiek actiecomité. Dat heeft de New York Times bekendgemaakt. Voor zover bekend is Musk de grootste donateur in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. Musk, de rijkste persoon ter wereld, heeft de voorbije maanden weinig uitspraken gedaan over de komende verkiezingen, maar in alle stilte heeft de Tesla-topman wel grote bedragen uitgegeven om de Republikeinen te steunen. Met andere woorden, hij staat nog steeds aan de kant van Trump. Laat dat duidelijk zijn. Het grootste accountancykantoor ter wereld, Deloitte, heeft de Russische miljardair Roman Abramovich 20 jaar geleden geholpen om miljoenen aan belastingen te ontduiken. Bezittingen van Abramovich werden achteraf naar een andere locatie verplaatst en bleven zo buiten het zicht van de fiscus. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de Britse omroep BBC. Ja, als er geld mee gemoeid is, dan kan er veel, blijkbaar. Ja, en dan is het natuurlijk vandaag geen State of the Union. Nu, dat is niet echt in strijd met de regels, want er staat nergens neergeschreven dat een beleidsverklaring moet gebeuren. Er staat in de grondwet wel dat het parlement opent vandaag. Het parlementaire jaar is bovendien al eerder op gang getrokken, onder meer door de druk van de publieke opinie. En er wordt gezegd dat parlementen niet zo lang op vakantie moeten zijn. Het parlement is daardoor eigenlijk dus al een tijdje bezig. En als er geen regeerverklaring is, dan zal morgen ook gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is. Maar helemaal klopt dat ook niet. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk verloopt de opening van het parlementaire jaar anders. Daar komt de koning de beleidsverklaring voorlezen. Maar bij ons is dat dus niet zo. En de komende besparingen bij de VRT zijn niet meer onderhandelbaar. Dat heeft Frans minister van Media Sieltje van Achter gezegd nadat de vakbonden hadden aangekondigd dat ze samen met de directie en vertegenwoordigers uit de cultuursector naar haar kabinet wilden trekken om de besparingen opnieuw op tafel te leggen. De VRT moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen en dat zint de vakbonden niet. Vandaag wisselend bewolkt, maar we krijgen ook de zon te zien en die komt er meer en meer door tegen de namiddag. Het zou droog moeten blijven. Middagtemperatuur 20 graden. Ook voor morgen en overmorgen is dat zo.
1: Join the club.

Meteor en zijn nooduitgang. Daarvoor hoorde je ook trouwens Patrick Duffy en Together We Are Strong. Het zal wel zijn nog tot 2 uur. Met heel veel goede muziek zometeen. Onder andere iets uit jaren 80. Dat je van de eerste tot de allerlaatste noot kan meezingen. Ik heb het over Mr. Mister. Komt eraan. Broken Wings. Na deze. Op het tempo nou, voldoende hoog te houden op een dinsdagmiddag. Dan gaat hij misschien ook net iets sneller voorbij. Dit is Snap. Do you see the light? See the light.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

kwam uit 1985, maar eigenlijk moeten we nog wat vroeger in de geschiedenis gaan. Naar 1912, waarop deze is gebaseerd op het boek van The Broken Wings, geschreven door Carl Gibran. En hier gezongen door Mr. Mr. Jordan met Broken Wings uit 1985. En we kunnen stilstaan toch een heel klein beetje dromen over een goed nieuw weekend. En als we dromen van dromen spreken, kunnen misschien ook deze Johnny Hales Jazz eens bovenhalen. Shattered Dreams is dit, vlak voor 1 uur. Met zometeen ook nog Basera, All Because of You komt trouwens.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.nl.

hoop dat het bij jou ook zo vandaag geklonken heeft tijdens jouw middag eten. Of toch ergens tijdens jouw lunchbreak met misschien een snackje of iets anders. Of misschien een lekker drankje, dat kan ook eens smaken. De crash test dummies. En dat gewoon heerlijk tijdens jouw middagpauze. Toch vrij smakelijk, hè? Uit 1994 kwamen ze met deze... Wel, kijk, en ik ga ook ervoor zorgen dat je dat ook nog eens kan doen. Met onder andere de Simple Minds, Madonna komt eraan, de Pet Shop Boys, Ariana Grande en ABC onder andere. En dit is Brother Brian's The Harder I Try. Goedemiddag en fijn dat je erbij bent tijdens een goed nieuwe lunchbreak.

On My Soul, je hoorde Bruno Mars. Ja, afgelopen weken waren er wat leerlingen vanuit Aruba helemaal overgevlogen naar België om wat kennis te maken met onze cultuur, ons leven op school en nog zoveel meer. En ik had de eer om die te mogen begeleiden samen met de hogeschool. Hierdoor onder andere het mooie Gent, door het mooie Brugge. Ik heb ze wel niet naar hier meegebracht, naar het radio. Maar wat ik wel in de afgelopen week heb geleerd is dat wij veel te weinig rondkijken hier in België. Want man, wat is ons land toch eigenlijk mooi, zeg.

0: je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Goedemiddag.

toch. Een Simple Minds, They Keep the Doctor Away. En zeker met deze Don't You Forget About Me zijn we ook zeker niet van plan om die ooit te vergeten. De Schotse New Wave Band Simple Minds hier uit 1985 met deze heerlijke song. Geschreven voor de film The Breakfast Club. En werd wereldwijd een hele grote hit, net zoals de film eigenlijk zelf hoor. Werd ook een hele grote hit op internationaal vlak. Zometeen ook nog een artiest die het internationaal toch ook heel goed heeft gemaakt. Madonna, de Stereo Holly, zometeen na deze, die het ook wel eigenlijk internationaal hebben gemaakt. Vooral ook met deze. Out There Brothers.

0: Vanmiddag veel wolken, soms regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden. Donderdag hetzelfde weer, een graad of 20. En vrijdag gaat het regenen bij 20 graden.
1: Join the club.

net voor de zomer uitgebracht, maar nog altijd hier in ons Super 50. Ariana Grande, The Hater I Made You Love Me. En soms moet je hem laatst twee keer uitbrengen, vooraleer liever dat hij effectief een hele grote hit wordt. Dat was onder andere ook bij deze Pet Shop Boys en West End Girls. Want na een tweede geflopte single, One More Chance, waren er wat ruzie over de contracten. En gingen zij naar Parlophone, waar ze eerst een niet zo heel succesvolle single dropte. Maar dan kwam deze voor de tweede keer op de wereld los. En werd het een hele grote hit in 1985. West End Girls.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: of my heart.
1: ABC en All of My Heart. Wel, kijk, ik denk dat Stef Tiedemans dat ook heeft. All of My Heart zometeen in jouw playlist vanaf 2 uur met Matinee. En wij horen elkaar morgen terug vanaf 12 uur voor een nieuwe lunchbreak. En ik denk dat Stef Tiedemans ook week na week een beetje meer onze goede vriend of vriendin wordt van het programma. Heel graag tot morgen. Salutjes, dit is nog Rob de Nijs.

0: Van een romantische bui gesproken. 3T was dat en I Need You. Voilà, het is dinsdagmiddag. Het is net 2 uur geweest en dat betekent maar 1 ding. Tijd voor een muzikale pauze. Even weg van die mailbox, de boodschappenlijst misschien, of die collega die alweer iets vraagt. Een uurtje goede muziek hier op Club FM en een flinke dosis gezelligheid. Hey allemaal, welkom bij Club Matinee. En draai die volumeklomp maar open, we zijn vertrokken.
1: Je luistert naar Matinee. Goedemiddag. Met Stef Tielemans.

nooit genoeg van krijgen van die plaat. Hij hoort in mijn playlist. De Bauza was dat en Lose Myself. We zijn vandaag 13 oktober. Ik ga het hebben over trombose. En dat is een ziekte waarbij een ongewoon grote bloedprop zich ophoopt in een bloedvat of een ader. Dat klinkt akelig. Hoe we ons moeten beschermen tegen deze ziekte en wat we kunnen doen aan de bestrijding ervan, dat leren we vandaag op deze 13 oktober, want het is namelijk Wereldtrombosedag. Deze dag staat volledig in het teken van de ziekte, met name voorlichting staat erbij centraal. Hoe meer mensen weten over de oorzaken en gevolgen van trombose, des te beter wordt de bestrijding.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Laarne.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

een grote hitsingle in 1987 voor deze Terence Trent D'Arby. En Dance the Little Sister. We gaan richting 2:30 het nieuws ook hier bij Club FM. En dat doen we in het gezelschap zometeen van Stella Lefty. Haar recentste hitsingle samen met Heiko en Boston. Maar eerst deze Kiss Me van Sixpence, None the Richer.

Na de dodelijke schietpartij in Jette zijn twee verdachten opgepakt, meldt het laatste nieuws. Een van hen is vermoedelijk de man die afgelopen nacht een 41-jarige politieagent doodschoot. De schietpartij gebeurde tijdens een achtervolging die begon na een carjacking in Tubeke. Volgens Waalse media had een verdachte meerdere wapens bij zich. Het parket geeft straks meer uitleg. Daar zal ook worden gesproken over een andere schietpartij in Elsene, waarbij vlakbij het Europees Parlement een dode viel door een kogel in de borst. Op het assiseproces over de moord op kleuter Dien heeft de moeder van het slachtoffertje een emotionele getuigenis afgelegd. Ze vertelde in de rechtszaal dat ze naïef is geweest om haar 4-jarig zoontje destijds achter te laten bij Dave de Kok en zijn ex-partner. De Kok bracht het kind 4 jaar geleden om en dumpte het lichaam in Zeeland. De hoofdbeschuldigde riskeert 30 jaar. In Halle woedt een hevige brand in een rijhuis. Er is veel rookontwikkeling en 3 omliggende woningen raakten beschadigd, maar er zijn voorlopig geen gewonden. Een nabijgelegen school in een woonzorgcentrum hoefde niet te worden ontruimd. De kinderen en bewoners zijn wel preventief overgebracht naar lokalen waar de ventilatie is uitgeschakeld. De brandweer is ter plaatse. In Frankrijk houden 200 scholen vandaag de deuren dicht vanwege een nationaal scholierenprotest. Jongeren voeren over het hele land al wekenlang actie tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Die protesten liepen hier en daar al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs aanwezig om de betogende scholieren te steunen. Op de Zwarte Zee, vlak voor de kust van Bulgarije, zijn 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken. 5 bemanningsleden konden worden gered, maar 11 anderen zijn nog vermist. Omdat een van de getroffen schepen uit Oekraïne kwam, wordt er algemeen uitgegaan van een Russische aanval. Vorige week zonk er in dezelfde regio ook al een schip na een droneaanval. Vanmiddag veel wolken, af en toe wat regen, 20 graden, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen keert de zon terug en halen we 18 graden en op donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt de nieuwe regenzone over het land en in het weekend stijgt de kans op lokale buien en koelt het flink af naar 14 graden. Join the club.

0: van Red Hot Chili Peppers waren dat en Snow. En zoals elke keer bij Club Matinee hebben we ook alweer vandaag
1: een One Hit Wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1977 met Float On. En die werd geïnspireerd door persoonlijke advertenties en sterrenbeelden. Elk bandlid stelt zich zingend voor in een parlando-stijl. Het nummer staat op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en top 3 in de Verenigde Staten. De Floaters bestaan slechts enkele jaren en brengen nog albums uit, maar geen enkel nummer evenaart dit succes. Float On blijft een iconische R&B-klassieker uit de late jaren 70.
1: Een

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.

moeten het bijna letterlijk nemen. De betreurde Jasmin was dat. En ik was zo graag bij jou gebleven. Maar dat zal niet het geval zijn, hoor. Want we gaan richting 3 uur. Zo meteen een uurtje back-to-back non-stop hits hier bij Club FM. Om 4 uur is er Floris met de avondclub. En wij zijn er terug.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Stekene is een autobestuurder twee keer ingereden op een tandartspraktijk. Dat gebeurde aan de achterkant van het gebouw. De wagen die reed door de wachtzaal en vernielde glazen wanden. Mogelijk gaat het om een wraakactie van een tandarts wiens voormalige echtgenote in de praktijk werkt. Aan het E17-viaduct in Gentbrugge zijn opnieuw herstellingen uitgevoerd nadat er betonstukjes waren losgekomen. Dat gebeurde vermoedelijk door trillingen van werken afgelopen zomer. De zogenaamde Brokkelbrug werd enkele jaren geleden al gerenoveerd. En volgens de betrokkenen is het de eerste keer sinds die werken dat er opnieuw beton loskomt. Aalter die trekt volgend jaar 4,71 miljoen euro uit voor de politiezone Aalter-Maldegem. De gemeenteraad heeft het budget voor 2027 goedgekeurd. Aalter betaalt 55% van de kosten, Maldegem de overige 45%. Volgens burgemeester Matthias van de Wallen verloopt de fusie van beide politiezones daarmee goed. Door de nationale actiedag van gisteren waren er op verschillende plaatsen hinder. Er reden minder bussen en treinen en de afvalophaling van Ivago die liep ook vertraging op. Ook sommige leerkrachten die staakten. Voor de kinderen werd er gisteren op school opvang voorzien. Kernreactor Tihange 3 wordt volgende week opnieuw opgestart na maanden van onderhoud. Doel 4 volgt in november. De twee reactoren die moeten ons land tijdens de wintermaanden helpen om voldoende elektriciteit te produceren. België heeft momenteel nog maar 2 werkende kernreactoren. Normaal zouden die in 2025 sluiten, maar ze mogen opblijven tot 2035.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be. Club FM. Join the club.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Dit zijn de hits van Club FM.

Met Ramon DJ's en DJ's Mind. Iets na vier geworden hier bij jou, Club FM. Ja, met allemaal goede nummers, hè. En op het einde is er blijkbaar iets kapot, want een zwaar accident of zoiets bij de Not Born DJ's. Dat kan gebeuren. Tot 18 uur. Goede dingen. Ja, want we zijn vertrokken met onder meer iets dat komt van Michael Jackson. Ja, maar ze hebben het in een nieuw jasje gestoken, de mannen hier van Big Fan. Met Blame It On The Boogie. Ik zou zeggen, welkom allemaal en geniet ervan.

Oh, van mij mag ze blijven zingen, die Taylor Swift en Patient Zero. Goed, door naar de Lucas Graham. En je moet altijd naar je moeder luisteren, dat is altijd zeer belangrijk. En die heeft toch wel een boodschap daarvoor. En klinkt zo mooi, hè? Ja, Mama Said.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

Mel en Kim en That's the Way It Is. Ja, er is trouwens al eentje van overleden van Mel en Kim, helaas. Maar ze hebben zo goede dingen gemaakt. Hè. Heel veel tracks trouwens uit die tijd. Vooral de in 90s, hè, dat is een goede 90s sound. Maar we blijven een beetje hangen in die 90s, want dat is zo mooi. Ik ben eigenlijk wel fan van allemaal die 90s. Zoals deze. Terug naar zomerse tijden, want vandaag wel goede temperaturen. Rond de 20 graden hangen we hier een beetje. Ik dacht, brengen we de sfeer erin met die Paradiso. Bandolero!

0: Veel wolken, af en toe mogelijk wat regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden. En ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt opnieuw regenzone over het land. En tijdens het weekend koelt het fors af naar amper 14 graden. Met kans op een lokale bui.
1: Join the club. Club FM.

Ja, uit onze hedendaagse hitlijsten hier, Topic en Becky G met Sorry Papi. Wordt ongelooflijk heel veel gedraaid, hè. En waarom? Omdat het goed is. Ja, als muziek goed is, moet je het zeker doen, hè. Goed, wat door naar wat anders. En we gaan wat gezellig doen. Een beetje gek, mag ook bij Club FM, waarom niet? Met deze TNN, terug uit die tijd. La Cucamarcha.

Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Goedemiddag.

Ja, terug naar die roots, hè. Het de jaren 80s, 90s, allemaal goede nummers, hè. The Shannon en Let the Music Play. Dat zijn we ook aan het doen en doen we het ook tot en met 18 uur. Met ook wat nieuwere muziek, zoals deze van Aaron Blommaert en Zoé Levé en Tranen van Goud.

0: zijn de hits van Club FM.
1: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

Ja, beter konden we het uur hier niet inzetten met DJ Jean en The Lounge. Ja, de night is weer al, met allemaal goede dingen. Er komt wel aan, hoor, dit komende uur. Ja, ja, ja, zeker en vast. En we gaan terug naar dat mysterieuze van die Ray Parker Jr. en een bekende serie. Onder meer deze van The Ghostbusters. Welkom.

Ah, ook een beetje genieten, hè? Toch wel van deze Shinna Spiro en Martial Lover. Kan gebeuren. Martial Lovers, we zijn er eigenlijk veel. Ja, ik hou ook wel van wat materiaal en goede dingen. En vooral technische snufjes voor de radio. Dat is toch wel belangrijk. Ja, ja. Goed, terug naar, naar Frankrijk. We gaan naar de echte man, de echte grote DJ. En een hele goede DJ, Bob Sinclair en Cruz Summer.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan kebabbles.

Ja, wij ook. We feel good here in Belgium, James Brown. En dat met Living in America. Ja, tegenwoordig zijn er een beetje andere zaken. Want binnenkort verkiezingen in Amerika. Ja, wat dat gaat geven, en dat is allemaal een goede vraag. Want ik zie heel veel dingen langs voor mijn neus passeren. Dan denk ik van, oei, wat zou er gebeuren met Trump? Gaat hij nog president worden, ja of nee? Goede vraag, hè? Goed, 90's staan hier voor de deur. En het regent, maar ik hoop dat het niet echt gaat regenen vandaag. Want dan voel ik mij helemaal nat. Dat is niet de bedoeling. Met Entrance en Set You Free. Oh.

0: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Jette heeft het Brusselse parket intussen meerdere verdachten opgepakt. Ze worden momenteel verhoord. Afgelopen nacht werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging die begon na een carjacking in Tubeke. Gisteravond laat was er ook al een dodelijk schietincident in Elsene. In de inkomhal van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten neergekogeld. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Voor die feiten is er nog geen spoor naar de daders. De luchthaven van het Duitse Nürnberg is opnieuw vrijgegeven na groot alarm. De luchthaven werd een tijd lang volledig afgesloten nadat een passagiersvliegtuig een noodsignaal had uitgestuurd vanuit de cockpit. Het toestel werd onder begeleiding van gevechtsvliegtuigen veilig aan de grond gezet. Na een grondige controle bleek er uiteindelijk geen gevaar te zijn. Het is nog onduidelijk of het om een menselijke fout of technisch defect gaat. Het Spaanse koningspaar is aangekomen voor een bezoek aan de enclave Ceuta in Noord-Afrika. De koning en koningin herdenken er de massale grensoversteek van zo'n 3 maanden geleden, toen tienduizenden migranten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied probeerden binnen te komen. Vlak voor de komst van het koningspaar werden de resterende tentenkampen in de enclave nog volledig opgeruimd. Ahold Delhaize, het moederbedrijf boven Albert Heijn en Delhaize, zegt dat er momenteel geen bewijs is dat er klantgegevens zijn gestolen. Het bedrijf laat ook weten dat het is begonnen met een gecontroleerde herstart van alle systemen na het cybersecurity incident. Zowel Albert Heijn als Delhaize ondervinden nog steeds hinder. Veel wolken, af en toe mogelijk wat regen, 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen veel zon, 18 graden en ook donderdag droog bij graad of 20. Vrijdag trekt opnieuw regenzone over het land en tijdens het weekend koelt het fors af naar amper 14 graden met kans op een lokale bui.
1: Join the club.

Oh, dankjewel Shakira en Burna Boy. Hier zeker om de zon toch een beetje in huis te brengen, want ik zie het een beetje vertrekken vandaag. Ai, ai, ai. Nou, het zal misschien toch regenen dankzij die entrance van daar straks. Maar goed, terug naar die goede tijd, hè. Ja, een van mijn favorieten. Misschien van jullie ook. Zeker was van jullie ook. Dit is de Diana King. Kon niet beter met Shy Guy.

0: Tazela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

Oh, zo'n mooie klassieker is dat van Gianna Nannini met Amici. Ja, Italiaanse muziek. Zeker als ik aan de sfeer moet denken in Italië, dat hebben we toch een beetje gebracht vandaag. Ondanks het weer een beetje zal toch veranderen. En vandaag is het iets warmer dan anders, dus dat is goed. Maar goed, we gaan bijna naar het einde van deze uitzending. Straks heel veel leuks op Club FM, dus zeker blijven luisteren. En hou zeker onze socials in de gaten. Facebook, Instagram komt eraan, TikTok en zo van die dingen. Dus allemaal zeker in de gaten houden. Of even een kijkje nemen naar onze volledig nieuwe website. En dat is clubfm.be. En we gaan donderdag terug eens starten aan een mooie nieuwe uitzending tussen 4 en 6. Dus zeker blijven luisteren. Maak er nog een fijne dinsdag namiddag of avond van. En hier terug naar Frankrijk met David Guetta en Hype Payton en You and I, Me and You. Tot de volgende keer. See you. Bye bye.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: Dit zijn de hits van Club.

0: Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen, 20 graden. Vanavond klaart het op. Morgen zonnig 19 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vrijdag nog zonnig een graad of 20. En vanaf de namiddag gaat het dan opnieuw regenen.
1: Join the club. Club FM.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dance Floor Classics, pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

jaren 90 hoor je ook vanavond weer bij Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10. De 90s zoals jij ze wil horen.

Dance Floor Classics, pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten op Club FM.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.